is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven, 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Love is all around met Wet Wet Wet. Dwars door Wervik is het vandaag, een 3 juli. Je loopschoenen aantrekken en sportieve avonden gaan beleven daar in Wervik. Vanaf 17 tot 23 uur. Het gaat door in de Graankorrel. Dat is gelegen in de Magdalenastraat in Wervik. En de toegang bedraagt €10.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

En morgen is iedereen welkom op het Vuurtorenplein in Blankenbergen vanaf 15 uur. En dit voor de jaarlijkse zeezegeningen.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag, ja, wordt het zonnig aan zee. Morgen idem dito en zondag ook. Temperaturen die schobbelen tussen de 22 en 25 graden aan de kust.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: En morgen staat Wendarne helemaal in het teken van de traditionele kruwerfestijn. Vanaf 9:30 gaan de garnaalkruiers de strijd aan op het strand aan de rotonde. Daarna volgt er ook nog eens een kleurrijke optocht met garnaalkruiers met de reus en dergelijke meer richting Mark. Het kruwerfestijn die loopt van 9:30 tot 17:00 en dit op de markt van Wendarne.
1: Come on, come on. Yeah.

Net voor de wijzers van 7 gaan we nog Tony Ronald draaien met Help, Give Me Some Help. En deze van Maartje van Nijgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Lande in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
1: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
3: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet en daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, aardband, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
1: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.
4: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler.

Le Rital met Claude Barzotti. Welkom dus bij Melinda FM. En ook in dit laatste uurtje van de Vroege Vogels voor deze week nemen we straks een kijkje waar naartoe.

It's My Life met Tok Tok. Morgen wordt de historische Burg in Brugge opnieuw het decor voor de internationale Top 2 Brugge. Je mag er genieten van een indrukwekkend muzikaal spektakel met topshow. En dit al met mensen uit binnen- en buitenland. Met dit prachtige Brugse bijhaard en het mooiste historische plein van Europa als decor is dit dus de grootste openlucht Top 2 van België.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

It's a Holiday met Madonna. En morgen nodigt de Visserskapel in Bredene iedereen uit voor de Dunewaken. Dat is een sfeervol evenement rond het thema gedreven door de zee. Tijdens deze bijzondere avondmorgen worden de vissers, matrozen en zeelieden herdacht die hun leven lieten op zee. Na de vissersmis, dan trekt de processie door naar het strand voor een ingetogen waken aan de vloedlijn met verhalen, muziek en een zegen voor de zee.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag is het nog ochtendgrijs en de zon die komt er ook wel door. Morgen zelfde weerbeeld en zondag idem dito. De temperaturen voor vandaag tot en met zondag die schommelen wel tussen de 22 en 25 graden aan zee.

En zaterdag kan je eigenlijk nog een magische zomeravond aan zee gaan beleven in Middelkerke. Want daar beginnen ze meteen met een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. En om 23 uur wordt de hemel boven het strand ter hoogte van de Silt gevuld met schitterende kleuren.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En vandaag kan je ook nog terecht aan de Zeedijk ter hoogte van de Matsbar in Middelkerke. En dit tot en met zondag aanstaande voor de Latino en Afro Vibes met een Mega Beach Festival.

I do anything for love, but I won't do that, Meatloaf. Maandag maken we meteen een nieuwe afspraak voor de echte vroege vogels vanaf 6 uur. Fijn weekend, tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
1: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester Van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
3: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoner indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoner indruk mogelijk te maken.
1: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

0: De Belgische Franstalige zangeres Lio, die werd geboren in 1962 en Amoureux Solitaire was een hit van haar uit 1980. Ze heeft een bewogen leven achter de rug en ze is moeder van 6 kinderen. Amoureux Solitaire was toch een dikke hit. En daarmee zijn we deze vrijdagmorgen gestart hier in de Muziekdoos. Wees welkom.
1: Sorry.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend de prachtige Westhoek tijdens de internationale vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van een extra voordelig tarief in voorverkoop. Die voorverkoop is tot 13 en 14 augustus. En het is €7 per dag voor volwassenen en €5 per dag voor jongeren tot 18 jaar. Meer informatie vind je op vierdaagse.be.

Het weerbericht op Melinda FM dankzij meteoart.be, ook te volgen op Facebook trouwens. Vandaag vrijdag wordt het opnieuw overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind liggen de temperaturen tussen de 21 en de 25 graden.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Knap op.
3: Knap op.
2: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Elton John uit de jaren 80 en I'm Still Standing. Zometeen Tessa June. Maar eerst nog uit Nederland Anouk met Nobody's Wife.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Zedelgem is een woning onbewoonbaar verklaard na een urenlange smulbrand die zeker 2,5 uur heeft geduurd. Het gezin met 3 jonge kinderen verblijft voorlopig bij familie. Het ziekenhuis AZ Oostende gebruikt voortaan artificiële intelligentie om consultaties automatisch om te zetten in medische verslagen, zodat dokters zich beter op het gesprek met de patiënt kunnen richten. In Blankenbergen is een gezin van 4 geëvacueerd uit een woning door stabiliteitsproblemen, mogelijk veroorzaakt door afbraakwerken in de buurt. De woning die wordt gestut en het gezin uit Blankenbergen wordt tijdelijk opgevangen. Op de Lovaart tussen Veurne en Alveringem is tussen de Korte Wildebrug en de Fortbrug grote vissterfte vastgesteld door zeer lage zuurstofwaarden. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk is iets in het water terechtgekomen. De politiezone Aro Yper lanceert de campagne Maak de juiste klik tegen online oplichting met boodschappen via sociale media, broodzakken en flyers om vooral oudere mensen te bereiken en hen aan te zetten tot snelle aangifte. In Avelgem wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd in een oude loods vlakbij de grens met Wallonië, waar de douane 21 mensen heeft opgepakt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het meestal zonnig met hier en daar stapelwolken die later opnieuw verdwijnen. De temperaturen die liggen tussen de 20 graden aan de kust en tot ongeveer 25 graden landinwaarts. De wind is zwak tot matig. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 9 en 16 graden en een zwakke variabele wind. De komende dagen blijft het overwegend droog en zonnig. Morgen halen we 22 tot 27 graden, afhankelijk van de regio, met slechts enkele onschuldige wolken. En zondag blijft het vaak zonnig, al kan in het noordoosten een lokaal buitje ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Simply Reds met een erg goed nummer. Eind de jaren 80 werd dat uitgebracht en A New Flame. Wel, we gaan de vlammen nog wat aanwakkeren het komende uur. Het laatste voor deze week in de muziekdoos. Hier zijn Coldplay.

De 113e editie van de Ronde van Frankrijk, wel, die start morgen zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit over een afstand van 19,6 kilometer. Ook in de tweede en derde etappe blijft La Grande Boucle op Catalaans grondgebied, terwijl de Pyreneeën al in de eerste week op het menu staan.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Rod Stewart en zijn baby Jane. Ja, de avondmarten. Wel, vanavond is er een avondmart in Brederen. En dat gaat door op het Marktplein en in de Kapelstraat van 5 uur deze namiddag tot 10 uur vanavond.

En dan nog de spreuk van de dag. Het mooiste dat het leven biedt zijn af en toe de dromen. Dat alles nog beginnen moet en het beste nog moet komen.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Reggie en Teddy B, You'll Never Let Me Down. Zometeen direct met Oh My Heart, It's Happening. Maar we hebben in de muziekdoos ook nog deze zitten vanmorgen. Zonder verhaal, mama.

Hij is erbij, zijn het zo cool sommer. Ja, over de temperaturen moeten we niet klagen. Af en toe een beetje regen daarbij, maar dat hoort erbij natuurlijk. Hè. John Travolta en Olivia Newton-John. Wel, die mogen de muziekdoos voor deze week sluiten met Summer Nights. Prettig weekend, tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Avelgem wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd in een oude loods vlakbij de grens met Wallonië, waar de douane 21 mensen heeft opgepakt. De politiezone Aro Yper lanceert de campagne Maak de juiste klik tegen online oplichting met boodschappen via sociale media, broodzakken en flyers om vooral oudere mensen te bereiken en hen aan te zetten tot snelle aangifte. In Yper rukken grote hoeveelheden eendenkroos snel op in de vestingsgrachten, wat de waterkwaliteit bedreigt. De stad Yper die laat extra baggerwerken voorbereiden en deelt voor het eerst boetes uit aan huishoudens die hun afvalwater niet correct lozen. In Blankenbergen is een gezin van 4 geëvacueerd uit hun woning door stabiliteitsproblemen, mogelijk veroorzaakt door afbraakwerken in de buurt. De woning die wordt gestut en het gezin uit Blankenbergen wordt tijdelijk opgevangen. Op de Lovaart tussen Veurne en Alveringem is tussen de Korte Wildebrug en de Fortbrug grote vissterfte vastgesteld door zeer lage zuurstofwaarden. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk is iets in het water terechtgekomen. Aan de Damse Vaart start een hoffelijkheidscampagne voor fietsers, wandelaars en joggers. Met beelden en boodschappen op het wegdek vraagt de provincie West-Vlaanderen om meer rekening met elkaar te houden op het drukke jaagpad.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het meestal zonnig met hier en daar stapelwolken die later opnieuw verdwijnen. De temperaturen die liggen tussen de 20 graden aan de kust en tot ongeveer 25 graden landinwaarts. De wind is zwak tot matig. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 9 en 16 graden en een zwakke variabele wind. De komende dagen blijft het overwegend droog en zonnig. Morgen halen we 22 tot 27 graden afhankelijk van de regio, met slechts enkele onschuldige wolken. En zondag blijft het vaak zonnig, al kan in het noordoosten een lokaal buitje ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
2: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk. En ik begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
1: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
3: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
1: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die matchen een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Je hebt het allemaal kunnen beluisteren net na het nieuws van 12 uur. Het is overduidelijk van waar deze hier kwamen. Hè? Nee, niet uit New York, niet uit Parijs, maar wel degelijk uit Barcelona. I'm from Barcelona was dat, but we're from Barcelona. En zo zijn we goed en wel begonnen aan deze show hier op deze bevrijdende vrijdag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Nu met

De Pasadena's, de soulgroep uit Groot-Brittannië die in de jaren 80 en 90 flink wat succes oogste met hun oude Motown-sound. Begonnen onder de naam Finesse kreeg de groep eind de jaren 80 een contract bij Columbia Records en veranderde de naam dus in de Pasadena's. Van hun debuutalbum dat in oktober 1988 uitkwam, werden er meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Dit keer kwam wel degelijk uit de jaren 90. Een van de laatste grote hits van deze band hier. Je hoorde I'm Doing Fine Now.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Nu dat je weg bent en Camille, nu Jefferson Airplane hier tijdens Club de Wit. De zangeres van deze band, hier Grace Slick, had een reputatie hoog te houden. Ze werd tijdens haar carrière berucht om haar relaties. Zo deelde ze bijna met al haar bandleden het bed, haar druggebruik en het onderhouden van haar rauwe stem. Slick onderhing een aantal risicovolle operaties aan haar stembanden. Dit hier verscheen in 1970. Hier is Somebody to Love.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 3 juli vandaag, dit zijn onze historische nieuwsfeiten van deze dag. Te beginnen in 1940. De Britse Royal Navy vernietigt een deel van de Franse vloot tijdens de aanval op Mers El Kebir in Algerije. Ze waren bang dat deze vloot in handen zou komen van het Duitse leger. 1962, Algerije wordt dan onafhankelijk van Frankrijk. 1982, de Amerikaanse tennister Martina Navratilova wint het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. 1988, Iran Airvlucht 655 wordt neergehaald door een luchtdoelraket afkomstig van de Amerikaanse cruiser Vincennes. Alle 290 inzittenden komen daarbij om het leven. 2008, het decreet van een wonderbaarlijke genezing, toegeschreven aan de tussenkomst van Pater Damiaan, wordt door de paus ondertekend. 2013, de stoffelijke resten van 3 kinderen van oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika worden opgegraven uit het landgoed van Mandela's kleinzoon Mandla en teruggebracht naar hun oorspronkelijke graf. 2017, bij een busongeval in Duitsland komen 18 reizigers om het leven. De touringcar met senioren knalde achterop bij een vrachtwagen. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 3 juli.

0: Maar je moet het natuurlijk willen zien, nietwaar? So Much Beauty Around Us, Last Frequencies en Nathan Nicholson waren dat.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen voor een laatste keer bij mij deze week de Airplay hier bij Melinda FM. Eerst nog Paul Anthony Young, kortweg Paul Young. Werd geboren op 17 januari 1956 in het Britse Luton. Als kleine jongen leerde hij gitaar en piano spelen. Hij was erg verlegen en kreeg spraakles om hem van zijn stotterprobleem af te helpen. En zingen, dat helpt daar ook bij natuurlijk, hè. Hier is nog Everything Must Change.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Tranen van Goud met Aaron Blommaert en Zoe Levi op deze 3 juli. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Brian Jones, de Britse muzikant en medeoprichter destijds van de Rolling Stones. Overleed in 1969, werd 27 jaar. Johnny Russell overleed ook op deze dag. In 2001 deze Amerikaanse sing-and-songwriter. Hij werd 61 jaar. Dickie Schultz-Nordholt, de Nederlandse gitarist destijds bij de Time Bandits, overleed in 2006, werd 52 jaar. En vorig jaar, op deze dag in 2025, overleed ook Danny Lademacher, werd 75 jaar deze gewezen Belgische gitarist bij Herman Brood en bij de Radios. En de laatste is Jim Morrison, de Amerikaanse zanger van deze Doors, overleed in 1971 op deze 3 juli. Hij werd ook amper 27 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Jim Morrison ligt begraven, zoals je wellicht wel weet, in Parijs op Père Lachaise. Overleed op deze dag 3 juli in het jaar 1971, was amper 27 jaar zanger van deze populaire band hier, The Doors. Je hoorde Light My Fire. Zometeen maken we om 1 uur plaats voor het nieuws hier bij Melinda FM. Tot die tijd nog onder meer Johnny Hates Jazz op de radio en Shattered Dreams. Tot zometeen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
2: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
1: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
3: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
1: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: we zijn volle bak bezig aan de zomervakantie van 2026. Toegegeven, over het weer kunnen we niet klagen de voorbije weken. Maar deze dame hier heeft het toch nog een beetje koud. Wil het vuurtje laten branden. Keep this fire burning. Amanda Wilson en die Outsiders waren dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Op het WK voetbal daar in Amerika, Mexico en Canada, zeg maar over de grote plas, begint het voor sommige ploegen toch wel een beetje te spannen. Zometeen gaan we eens kijken welke wedstrijden er vandaag nog worden gevoetbald. Eerst nog Nell Gorin onder meer op de radio en Dinner Party.

Ultranate en Free. We gaan eens kijken welke wedstrijden er worden gevoetbald vandaag op het WK daar in Amerika, Canada en Mexico. Vanavond om 8 uur is er de wedstrijd tussen Australië en Egypte. Om middernacht, 12 uur, speelt Argentinië tegen Kaapverdië. En de laatste wedstrijd is...

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Nacht in Amsterdam en Bazaar. Nu Jimmy James en de Vagabonds. De groep rondom de van oorsprong Jamaicaanse Jimmy James, die vanaf de jaren 60 soulmuziek maakt. Na een relocatie naar het Verenigd Koninkrijk scoort Jimmy James samen met de Britse Vagabonds en met behulp van de Who-manager Pete Maiden zijn eerste hits. Enkele bekende nummers zijn This Heart of Mine, Red Red Wine en There's a Now Is the Time.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers samen op plaat. Dat was Talk To Me op deze 3 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Sandrine van Handenhoven, de Vlaamse zangeres, wordt er vandaag 42. Michelle Branch, de Amerikaanse singer-songwriter, 43. En Laura Brangingham overleed in 2004. Deze Amerikaanse zangeres van onder meer Self Control zou vandaag 74 geworden zijn. Top M, ook overleden in 2023 op zijn beurt. Deze Britse gitarist van de Yardbirds zou vandaag 79 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Vince Clarke. De Britse zanger bij zowel Yazoo, Depeche Mode als bij Erasure wordt vandaag 66 jaar.

0: In een ver verleden nog lid van onder meer Yazoo van Depeche Mode en tegenwoordig enkel en alleen nog bij deze band Eurasier. Vince Clarke is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 66 jaar. Je hoorde Sometimes.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En nu vooruit, we gaan onze valies pakken en we zijn vertrokken naar Miami. En we zijn in goed gezelschap.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: De Shapeshifters bezongen de voorbije minuten Lola's Team.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1987 voor de Gypsy Kings en Bambo Leo. Het is een Spaanstalig lied afkomstig van het album Gypsy Kings. Een deel van het nummer is een bewerking van het Venezolaanse liedje Caballo Viejo van Simon Diaz uit 1980. En het refrein is gebaseerd op Bambo Leo van André Filgo, opgenomen door Carmen Miranda in 1931. De hoogste positie in onze hitparade destijds was nummer 23.

0: Vandaag op deze vrijdag 3 juli, dag 2 van Rock Werchter, met vandaag onder meer op het podium Charlotte de Witte, Louis Capaldi en vanavond op de mainstage deze kerel hier vanaf 19 uur, Teddy Swims was dat, en Bad Dreams. Deze aflevering van Club de Wit is afgelopen. Dit wordt mijn uitsmijter, een klassieker in onze eigen moedertaal van Rob de Nijs. Maak er een fijn weekend van. Veel plezier bij de rest van de crew. En wat mij betreft heel graag tot volgende week.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Op de Lovaars tussen Veurne en Alveringem is tussen de Korte Wildebrug en de Fortbrug grote vissterfte vastgesteld door zeer lage zuurstofwaarden. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk is iets in het water terechtgekomen. Het ziekenhuis AZ Oostende gebruikt voortaan artificiële intelligentie om consultaties automatisch om te zetten in medische verslagen, zodat dokters zich beter op het gesprek met de patiënt kunnen richten. In Blankenbergen is een gezin van 4 geëvacueerd uit een woning door stabiliteitsproblemen, mogelijk veroorzaakt door afbraakwerken in de buurt. De woning die wordt gestut en het gezin uit Blankenbergen wordt tijdelijk opgevangen. Aan de Damse Vaart start een hoffelijkheidscampagne voor fietsers, wandelaars en joggers. Met beelden en boodschappen op het wegdek vraagt de provincie West-Vlaanderen om meer rekening met elkaar te houden op het drukke jaagpad. In Zedelgem is een woning onbewoonbaar verklaard na een urenlange smulbrand die zeker 2,5 uur heeft geduurd. Het gezin met 3 jonge kinderen verblijft voorlopig bij familie. In Nieuwpoort is een 38-jarige kelner definitief veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf voor het verduisteren van €54.000 bij een visrestaurant dat door de financiële schade moest stoppen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het meestal zonnig met hier en daar stapelwolken die later opnieuw verdwijnen. De temperaturen die liggen tussen de 20 graden aan de kust en tot ongeveer 25 graden landinwaarts. De wind is zwak tot matig. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 9 en 16 graden en een zwakke variabele wind. De komende dagen blijft het overwegend droog en zonnig. Morgen halen we 22 tot 27 graden afhankelijk van de regio, met slechts enkele onschuldige wolken. En zondag blijft het vaak zonnig, al kan in het noordoosten een lokaal buitje ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Duitsstalige muziek was dat van Nena en de 99 Loofballons. Het is vrijdagmiddag. Het is 2 uur geworden. Hey, fijn dat je meeluistert naar Melinda FM. Ik zit alweer in je radio tot aan 3 uur. En dat met elk moment muziek die jij kent. En dat hoort zo net voor het weekend.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

Ondertussen zijn er heel veel mensen al vertrokken naar de Ibiza, de zomerbestemming bij uitstek richting Spanje. Het is veelzijdig, hè, dat de eiland. Ene kant heel veel muziek, discotheken en bars, maar er is ook een zeer rustige kant, ook wel de moeite waard. Dat waren de Venga Boys. Het is zomer. Ja, en deze zomer hebben we al heel veel onze zonnebril moeten gebruiken. En de kans is groot dat je deze zomer meer tijd besteedt aan het zoeken naar die zonnebril dan aan het dragen ervan. Herken je dit?

Jody Bernal, ambianceplaat bij uitstek op deze vrijdagmiddag bij Melinda FM. Kissy Keno, straks onze cocktailplaat. En om 3:15 duiken we in mijn privé vinylplatencollectie. Leggen we een vinylplaatje op de platendraaier. Maar eerst, minder goed nieuws, hè, want vorige week kwamen we te weten dat de Franse zangeres Patricia Poras, beter bekend als Gush Patties, overleden. Ze maakte een grote hitsing

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Alex Warren en Jelly Roll bij Melinda FM in de zomer van 2026 met Bloodline. Zometeen gaan we naar de 70s in het kader van de cocktailplaat, maar eerst deze twee gekke heren. Ze maakten een hitsingle, een gekende hitsingle in de jaren 80. MC Mike.

0: 1986 een beetje een rap parodie op die gekende hitsingle van Madonna, MC Marker G en DJ Sven en de Holiday Rap.
1: De cocktailplaat.
0: En voor de cocktailplaat van vandaag op deze vrijdagmiddag gaan we terug naar de jaren 70 met een Belgische sound, een stukje belpopmuziek. Dit is de Disco Samba van de Two Man Sound. Geniet ervan iedereen.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is duidelijk. Hij haalt ervan. De American Girls. Harry Styles was dat. En we duiken nog eens op deze vrijdagmiddag in mijn privé vinyl platencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 juli 1978. Met een nummer dat komt uit de film Grease. Het werd speciaal voor de film geschreven door John Farrar. Aanvankelijk waren er twijfels over het nummer of dit wel zou passen. Toch groeide het uit tot een gigantische hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer stond 9 weken op nummer 1. En de film zorgde voor een enorme boost in de populariteit. Olivia Newton-John die brak hiermee definitief door in België en Nederland. Samen met John Travolta vormden ze een iconisch duo. En het nummer blijft een van de bekendste filmsongs ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Blue Hotel van Chris Isaak. En daarvoor staat nog Miss Montreal met Schuilen. Het bracht ons allemaal naar het einde van deze vrijdagse aflevering van Zomermatinee. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw. Dat doen we tussen 2 en 3 hier bij Melina FM. En vandaag besluiten we met Taylor Swift. Ja, ze gaat trouwen en vandaag en morgen zet ze de Madison Square Garden in New York helemaal op zijn kop voor het showbiz bruiloft van het jaar. Benieuwd wat dat daar allemaal gaat worden. We besluiten met een van haar plaatjes, een van de recentste, Elizabeth Taylor. Nog een fijn weekend iedereen en veel plezier zometeen met Luc de Lee. Tot volgende week. It's a-

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

The Alan Pawson Project en Eye in the Sky. Dankjewel Stef, het was weer voortreffelijk. Wij zullen het weer proberen voor te zetten tussen 3 en 4 met onze vrijdag rotonde. Blij dat jullie weer bij zijn aan de andere kant van de radio.

Een beetje een vergeten nummer van Shaman, althans wat mij betreft. Dit was Move Any Mountain. Gisteren ging het toelatingsexamen voor arts door in Brussels Expo op de Heizel. Op zich niks speciaal, maar toch oogden 7000 kandidaten zenuwachtig. Het was weer voor de eerste keer dat het toelatingsexamen doorging met pen en papier. Dit na de fraude die vorige keer werd gepleegd met AI-gebruik. Een maatregel die minister van Onderwijs Zuhal-Dimir dit jaar heeft ingevoerd, maakt de studenten uiterst zenuwachtig. Om te weten om hoeveel geslaagde kandidaten het zal gaan, daarvoor moeten we nog even afwachten.

We vragen ons af of ze nog wel actief zijn, die mensen van Shepherd. Dit was er al eentje uit 2023, Daylight. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus poelt de 29e editie van het Zomerse Podiumkunstenfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. Mocht u meer info nodig hebben daaromtrent, dan kunt u terecht via theateraanzee.be. Dit is Chabuzie.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Alweer een feestje in de maak met Paula Abdul en Forever Your Girl. De stand-up comedian Alex Agnew zal deze zomer terugkeren naar zijn liefde voor muziek. Hij zal diverse festivalpodia aandoen met een bijzonder programma die een ode zal brengen aan The Doors en in het bijzonder aan frontman Jim Morrison. De kaartenverkoop verloopt vlot tot grote vreugde van Alex, die later dit jaar terugkeert naar de Alfas Dome met zijn nieuwe comedy show. Muziek van Tavares, Don't Take Away the Music.

Door de wind, door de regen en daarmee zaten we in Eurosong 1989 en Ingeborg. Op zondag 12 juli trekt de indrukwekkende Goddelieve-processie opnieuw door de straten van Gistel. Meer dan 1000 figuranten in historische klederdracht brengen in 18 taferelen het levensverhaal van de heilige Goddelieve tot leven, van haar jeugd tot haar heiligverklaring. Deze eeuwenoude traditie, erkend als Vlaams cultureel erfgoed, is veel meer dan een processie. Het is een uniek monument van verbondenheid waarbij tal van lokale verenigingen en generaties Gistelnaren samenkomen om het geloof, geschiedenis en erfgoed te vieren. Mis deze bijzonder culturele evenement niet en beleef een stukje levende geschiedenis in het hartje van Gistel. Dit is Chapel Rowan.

Robert Nesta Marley is zijn echte naam. Hij is van Jamaicaanse origine en hij wordt wel eens terecht de King of Reggae genoemd. Jammer genoeg al in 1981 op 36-jarige leeftijd overleden. En dit was nog één van zijn vele pareltjes, Iron Lion Zion. Tijd voor drie muziekproducers, Stock, Aiken en Waterman.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Dit gevoel hebben we ook een klein beetje hier in de studio van Melinda FM. Het voelt net als thuis. Dit was Joël Borelli. Op zaterdag 11 juli is het weer tijd voor Oudenburg Zomert 2026. Vanaf 16 uur verandert het sfeervolle Abtspark in een decor voor een gratis stadsfestival woordenvol muziek, animatie en zomerse gezelligheid. Jong en oud zijn welkom om samen te genieten van een heerlijke avond in het hartje van Oudenburg. De toegang is volledig gratis. En muziek misschien wel van Gigi Perez.

Een van die vele Belgische zangeressen die we zeker nog meer zouden mogen waarderen. Barbara Dex en Need You To Lie. En meteen is het weekend voor ons. Wij gaan eruit en laten alles over aan onze collega's. Maar volgende week maandag, dan zijn we terug met een nieuwe rotonde. Black Eyed Peas zal ons begeleiden naar het tijdstip van 16 uur met Meet Me Halfway. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Zedelgem is een woning onbewoonbaar verklaard na een urenlange smulbrand die zeker 2,5 uur heeft geduurd. Het gezin met 3 jonge kinderen verblijft voorlopig bij familie. Het ziekenhuis AZ Oostende gebruikt voortaan artificiële intelligentie om consultaties automatisch om te zetten in medische verslagen, zodat dokters zich beter op het gesprek met de patiënt kunnen richten. In Blankenbergen is een gezin van 4 geëvacueerd uit een woning door stabiliteitsproblemen, mogelijk veroorzaakt door afbraakwerken in de buurt. De woning die wordt gestut en het gezin uit Blankenbergen wordt tijdelijk opgevangen. In de gemeente Haringen bij Poperingen is de Sint-Martinuskerk voortaan elke dag vrij toegankelijk van 9 tot 5 uur. Bezoekers die kunnen er onder meer een eeuwenoud orgel en een ijzer zandsteen van de eerste Romaanse kerk bekijken, terwijl camerabewaking het gebouw en de kunstwerken beschermt. In Ieper rukken grote hoeveelheden eendenkroos snel op in de vestingsgrachten, wat de waterkwaliteit bedreigt. De stad Ieper die laat extra baggerwerken voorbereiden en deelt voor het eerst boetes uit aan huishoudens die hun afvalwater niet correct lozen. Op de Lovaart tussen Veurne en Alveringem is tussen de Korte Wildebrug en de Fortbrug grote vissterfte vastgesteld door zeer lage zuurstofwaarden. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk is iets in het water terechtgekomen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het meestal zonnig met hier en daar stapelwolken die later opnieuw verdwijnen. De temperaturen die liggen tussen de 20 graden aan de kust en tot ongeveer 25 graden landinwaarts. De wind is zwak tot matig. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tussen 9 en 16 graden en een zwakke variabele wind. De komende dagen blijft het overwegend droog en zonnig. Morgen halen we 22 tot 27 graden, afhankelijk van de regio, met slechts enkele onschuldige wolken. En zondag blijft het vaak zonnig, al kan in het noordoosten een lokaal buitje ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 45, Jan Snel.

0: pasito para atrás.
1: Ricky Martin en zijn ode aan ene Maria Undostres. Maria, wie regelmatig luistert naar dit programma, weet dat we enkele vaste items in het programma hebben zitten.

Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. We lezen hier dat gevallen oud-bisschop Roger van Geluwe, 89, afgelopen woensdag overleden is en al in alle stilte begraven. Straks krijgt u ook goed nieuws van ons. Muzikaal goed nieuws vanuit Rockwerchter.

Uit 1971, dat is ook alweer lang geleden, Lynn Anderson met Rose Garden. Pommelien Thijs duikt plots op als special guest bij rockwerkter headliners Mumford & Sons. Als eerste nummer brachten ze Badlands, een nummer dat Mumford & Sons eerder dit jaar uitbracht samen met Gracie Abrams. Daarna bracht Pommelien Atlas onder begeleiding van Mumford & Sons. Er was een tijdje geleden een artikel verschenen in de New York Times met de titel Pommelien Thijs, popster in de helft van haar land. De heren van Mumford & Sons hadden het artikel gelezen, luisterden naar het album van Pommelien en waren naar het schijnt helemaal weg van het nummer Atlas. Pommelien moest niet lang nadenken over het voorstel om samen met hen het nummer live te brengen op de weide van Werchter. En die versie, die hoor je hier.

Lolle Jong, die vorig jaar nog te gast was op het rockgebeuren daar in Werchter. Trouwens, ik heb eens even het programma voor vandaag erbij genomen. Het is allemaal een beetje veel om ze allemaal te vernoemen, maar toch even vermelden: Teddy Swims, Agnes Obel, Louis Capaldi, Charlotte de Witte, Lauren Spencer Smith en nog vele, vele anderen. Meer info vind je op rockwerchter.be. En dit is Jimmy Somerville.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Wat wil je nog meer? Het weerbericht bijvoorbeeld. Wel, dat ziet er goed uit voor vandaag en ook voor de komende dagen. Vandaag maximum temperatuur hier bij ons aan de kust 20 graden, veel zon. Af en toe wat onschuldige wolkjes. Trouwens, morgen zou het nog beter worden. De mooiste dag van het weekend. Dan volop zon, 24 graden. Ook zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en volgende week vrijdag ziet het er heel erg goed uit. Met de maximumtemperaturen tot 28 graden. Alsjeblieft.

En zo zijn we meteen alweer aan het einde gekomen van deze vrijdagse aflevering van De Spits. Ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Een ongelooflijk weekend. Goed insmeren en voldoende drinken. En dan zien we elkaar maandag weer terug vanaf een uur of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Een bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Lore Verschakelen.
2: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen Rijksarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Wat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
1: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
3: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
1: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen, tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
4: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
1: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater wil de dwangsommen aanvechten. Er woedt een hevige natuurbrand aan de Costa Brava in het oosten van Spanje. In totaal staat er al meer dan 30 hectare natuur in brand. 12 gemeenten hebben ook een lockdown afgekondigd. Want volgens de Spaanse brandweer valt het vuur amper te blussen. De inwoners van het gebied zouden wel allemaal veilig zijn. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden grote natuurbranden. Er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontploft kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. En de WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal blijft nog altijd het nieuws halen. Want tijdens de wedstrijd hebben er zich kleine aardbevingen voorgedaan. Het gebeurde tijdens elk doelpunt van de Rode Duivels. 3 dus in totaal. Dat laten de seismologen in ons land weten. Die hebben zelfs al een naam voor zulke lichte aardbevingen: goalquakes. Laat ons hopen dat we maandagnacht ook nog verschillende goalquakes mogen beleven. Dan spelen de Rode Duivels tegen de VS voor een plek in de kwartfinale. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: heeft de eer van Sir gekregen in Engeland. Dat was uit de glorietijd 1980. Cliff Richard en Dreaming.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ze hebben Vlaanderen op de wereldbol teruggebracht, deze mensen van Vaya con Dios. En daar zijn we toch zo trots op. Heading for a Fall. Zometeen Christina Aguilera, maar eerst Criss Cross Amsterdam.

Zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is natuurlijk een van de grootmeesters in de muziekwereld, deze Paul Simon, The Boy and the Bubble. Ondertussen 6:03, vrijdagmiddag. Zometeen om 6:00 het officiële startschot van een nieuw weekend, boordevol hits en tips bij Melinda FM. En dit is Goud van Oud in die turbulente show van The Carpenters.

Kleine 20 jaar geleden stond dit bovenaan de Belgische hitparades, deze van de Fixies. En vraag het dan. Voor alle vragen en antwoorden kan je altijd even bellen naar de radiofoon. Dan neemt onze sympathieke secretaresse het woord. En nu aan het woord Olivia Rodrigo. I...

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

The boss himself, dat was Bruce Springsteen, born in the USA. En de USA, dat is de volgende tegenstander in de World Cup voetbal. Maxime en Ilse Stadsbader, bij jou voel ik me thuis. Daar heb ik absoluut geen twijfel over.

tientallen miljoenen mensen deze Sabrina Carpenter, want zo populair is ze de dag van vandaag. Dat was nog even Thijs. Nu alvast op naar de top van het uur en het officiële startschot van 6 uur van een nieuw weekend. Graag tot maandag. Maak er een fijn en zonnig weekend van. Dit zijn

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er woeden zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade nog oplopen tot zelfs 10.000 hectare. In 12 gemeenten werd al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
2: Wij kregen zo een melding, zoals dat je zo'n BE-alert kunt hebben, kregen wij dat dan van hier. En daar stond eigenlijk gewoon in dat ramen en deuren dicht moesten, dat de plekken waar wij waren, dat je daar dus super hard moest opletten, omdat er dus een brand was ontstaan, dat er heel veel rook was, wat ook heel duidelijk te zien was.
1: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. Daarop beslisten de hulpdiensten om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
3: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
1: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek, na een renovatie van 4 jaar. Koningshuiskenner Wim de Handschutter.
4: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Wie moet er wel rekening mee houdt, Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht, want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
1: Als je het paleis wil zien, moet je wel vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen dan, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Eén avond heeft ze niet op de dansvloer gestaan en dat wil ze nooit meer meemaken. I Never Gonna Not Dance Again, dit was Pink. Het is meteen ook tijd voor het eerste amazing moment hier bij Melinda FM. Op deze vrijdagavond, dat doen we samen met Gypsy Woman Crystal Waters. La-di-di, la-da-da.

Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Miles Smith met Nice to Meet You. Als je houdt van die amazing momenten, blijf dan zeker aan vasthangen, want zo dadelijk komt er nog een aan. Of misschien kan je nu al mee gaan zingen met Julien Clerc, Si on chantait. La

Azizam van Ed Sheeran. Had ik al gevraagd hoe het met jullie gaat vanavond? In het Frans heet dat Comment ça va? Ja, zing maar mee, want hier zijn ze, The Shorts. Goedenavond, dit is het begin van het weekend. Dit is Boeken Toe bij Melinda FM.

Aangekondigd als the only band that matters, The Clash. Ze worden beschouwd trouwens als een van de meest invloedrijke bands in de geschiedenis van de early Britse punkrock. Dit was Should I Stay or Should I Go? Blijf gezellig bij ons, want kijk, hier zijn Billy Preston en Sarita.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Melinda FM 68 Chris van Toren.

0: Misschien een minder gekend nummer van Fleetwood Mac, maar daarom niet minder mooi. Dit was Family Man. Die 18's zijn ook in 2026 weer springlevend. Je hoort ze zo dadelijk na Asaf Avidan.
1: One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Imani met Where Are You? Vrijdagavond bij Melinda FM. Dan weet je het, meezingen mag. Zo dadelijk misschien wel met Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen. En nu ook al zeker en vast met Tommy Cash met Espresso Macchiato. Goedenavond, dit is Boeken Toe, het begin van het weekend.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Een niet te temmen tijger die gaat zwemmen in zee voor een frisse duik. Mart Goorkamer, ik ga zwemmen. En Natalia is ook van op het einde vanavond.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Melinda FM 68 Chris van Toren.

Hij voelt zich de koning te rijk. Mel Brooks met It's Good to Be the King. Het volgende nummer is ongetwijfeld meer bekend in de versie van Ugly Kid Joe van begin van de jaren 90. Maar we draaien vanavond de originele versie uit de jaren 70, gebracht door een Harry Chapin. Dit is Cats in the Cradle, de folk-rock versie.

Pam pam, meer moet dat niet zijn. Dimitri Vegas, David Guetta en Laureen. We gaan op reis, we trekken naar Italië. Samen met Michael Lanzo, Amore Mio. Meezingen mag.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als je hem nog nooit live aan het werk gezien hebt, zet ze dan zeker en vast op je bucketlist, want het is formidabel. Toto met Pamela. We gaan terug naar eind van de jaren 70. We trekken naar New York, de achterbuurten van New York, waar er gedurende weken geen vuilnis werd opgehaald. Je kan je inbeelden wat dat geeft in een groot stad. En daar kwamen deze mensen tegen protesteren. Dit zijn de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto. Goedenavond. You know, I was in

Martin Garrix en Jax met Told You So. En tot zover meteen ook weer de boeken toe voor deze week. Je krijgt van mij nog Stevie Appleton en Sam Veld met Paradise. En trek alvast jouw dansschoenen aan, want straks tussen 8 en middernacht zijn er alleen maar weer de grootste dansgids hier bij Melinda Frank. Fijne vrijdagavond nog, prettig weekend, tot volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de...

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout van de FSMA.
2: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengst. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
1: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
3: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar toch ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
2: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
1: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

have to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.